Verleiden und ein eitler König ist leider mehr. Leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider, leider